0: Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Wellens. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
8: Carwash Dodane.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale.
9: We helpen je graag.
7: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
10: Love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Yes. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. In Ninoven vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. We love Ninoven.

0: doen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Vlaanderenfeest, een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal, de Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: Hammers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
5: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
8: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van 2 keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt-het-vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt-het-vuren. Israël geeft de controle in 2 gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van 2 keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt-het-vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt-het-vuren. Israël geeft de controle in 2 gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Radio Ninove.
1: Radio Ninove.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Een goeiemorgen, een nieuwe stem op je zaterdagvoormiddag. En bij het begin wil ik iedereen persoonlijk van harte welkom heten bij Radio Nienhoven. Dus een goeie zaterdagmorgen Nienhoven, ook goeiemorgen in Okegem. Hallo daar in Meerbeke, fijn dat ook Nijgem meeluistert. Lieveringen, Denderhoutem, goeiemorgen in Polaren. Ook iedereen in Appelterre-Eichem van harte welkom. Voorde, Aspelaren en Outer, fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En mijn naam is Davy. Ja, daarnet hadden we Meteor in onze eigen taal, de nooduitgang. Wel, dat Ninja Shopping Center is hier nieuw voor mij. Eerlijk gezegd, ik heb toch al even naar die nooduitgang gezocht en gevonden. We zitten op ons gemak tot 1 uur of 12 met nu Simple Minds. Goedemorgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Weekend bij Radio Ninove. Zometeen neem ik je Radio Ninove. Zometeen neem ik je mee naar Parijs op een romantische citytrip. Maar eerst even temporiseren.

is Gesh Patti is haar naam, danseres, actrice en ook zangeres. Ze werd geboren in Parijs op 16 maart 1946. En daar in Parijs is ze afgelopen week overleden. We halen ze er nog eens bij met die grote hit Etienne.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove.
9: We love music.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

zaterdag voormiddag 27 juni heb ik ook een kijktip meegebracht. Ik vind het bijzonder fijn dat u... Ik denk dat we dat straks even gaan.

heb een kijktip meegebracht. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het bijzonder fijn dat u Radio Nino luistert op deze zaterdag 27 juni. Maar volgende week wel, dan mag u eens tv kijken. Iedereen zomert met onder andere de rubriek De Boekenbabbels. Vanaf volgende week nieuw bij VRT1 en uiteraard ook te bekijken op VRT Max. En tijdens die Boekenbabbels trekt Linde Merkpoel met haar kiosk vol boeken door ons land om toevallige passanten het perfecte boek aan te raden. Ze tipt boeken op maat van de bezoekers. En afgelopen dinsdag deed ze dat hier in Ninja Shopping in Ninove. En doordat de boekenkiosk al tijdens de dinsdagmarkt van Ninove heel vroeg dus stond opgesteld in Ninja, waren er heel veel passanten. En dat resultaat dat zie je binnenkort dus in de boekenbabbels tijdens Iedereen Zomert op VRT Max met Linde. Ja, ik vind het wel goed dat ze net Linde naar Ninove hebben gestuurd. Want geef nu toe, de naam Linde en Ninove, dat is een echte match, hè.

nog voor het 11 uur wordt, neem ik je mee op sneukeltocht door Meerbeke en Denderwindeke, maar eerst in onze eigen taal, Maxim en Hanna mee.

0: Morgen zondag 28 juni wordt er een sneukeltocht georganiseerd tussen Café Tuub in Meerbeke en eetcafé Winnik Plosch, dat ten voordele van het dierenasiel Nienhoven en Kom op tegen kanker. Je ontdekt morgen al wandelend of fietsend diverse baantjes van Meerbeke naar Denderwindeke. Deelnemen kost morgen €25 en inschrijven doe je best vandaag nog. Vertrekken morgen zondagochtend om 8:30 aan Café Tuub, dat is in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke.
1: Radio Nienhoven.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer

0: Aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderen feest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van 2 keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in 2 gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal, de Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Ben, of ken je iemand die net als, ik zeg maar wat, hè, Alice May uit Nienhoven, het hier graag bij ons op de radio eens komt vertellen? Laat dan van je horen via e-mail agenda@radionienhoven.be. En binnenkort mag jij hier op de radio jouw verhaal brengen. Je kan ons ook altijd bereiken via de messenger van Radio Nienhoven op Facebook. Kan uiteraard ook. Stuur ons een bericht. Nou, via de app van Radio Nienhoven kan je met ons chatten. Via Instagram kan je ons sturen. Of je gebruikt de handige chatfunctie rechtsonder op onze website. Mogelijkheden genoeg. Ik kijk nu al uit naar al jullie berichtjes. Ondertussen verfrissend, de Waterboys.

0: Straks springen we nog op de fiets richting Trefpunt Winnik. Eerst muziek van Dua Lipa.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
2: In Ninova. Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Festiloco! Nog fouter, nog stouter!
7: Let me say yeah!
6: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

de beloofde Dua Lipa. En nu springen we op de fiets richting Trefpunt Winnik. Want ter gelegenheid van de kermis Winnik wordt volgende zaterdag 4 juli een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften georganiseerd. De wedstrijd die startte volgende week zaterdag 4 juli om 3 uur in de namiddag ter hoogte van het Trefpunt Winnik aan de Bokkendries, jawel, in Denderwindeke. Nadien zijn er nog optredens van Les Poulains en Vinegar Soul en Horny Bees. Meer info in de activiteitenkalender op de website uiteraard van Radio Nienhoven.

Professional Radio bij Radio Nienhoven met onze jarige Willy William. Vandaag 27 juni wordt hij 46. En we lieten hem nog eens op zijn trompet blazen. Waarom niet?

opnieuw bijzonder warm. Hier in Nienhoven stijgt het kwik tot 36 graden. En komende nacht is het zwoel en onweerachtig bij nachtminima rond de 21 graden. Morgen zondag overheerst alweer de zon ons weerbeeld. Het wordt opnieuw tropisch warm in Nienhoven. Morgen zo'n 32 graden. Maar goed, blijf luisteren. Straks heb ik voor u de ultieme verkoelingstip. Het regionieuws komt er ook aan. Iets over 11:30 zal dat zijn. Tot daar nog een echte Radio Nienhoven klassieker op naam van Emma Franklin.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. In Ninoven vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: We love me.

Lekker fris, zo hebben we het graag. Ja, ik heb dan nu ook de ultieme verkoelingstip meegebracht. Door de aanhoudende hitte opent de ijsbaan van Liedekerke ook vandaag extra de deuren. Ideaal dus voor wat verfrissende verkoeling op de ijsbaan. Het is een frisse uitlaatkap met deze warme dagen. En ook vandaag zaterdag 27 juni kan er daar geschaatst worden. Deze zaterdagnamiddag kan het van 14:15 tot 16:45. 2 uurtjes afkoelen op de ijsbaan in Liedekerke. Het is echt wel een unieke kans om die hitte even achter jou te laten en te genieten van een frisse activiteit voor jong en oud. Ja, zeg nu zelf, de coolste plek die vind je aan de Sportlaan 1 in Liedekerke.

naar de Dreefstraat 23 hier in Nienhoven. Lotgenoten Contact bij Kanker Nienhoven sluit het seizoen af met een sfeervolle zomeravond. En die avond wordt gestart met een stadswandeling van zo'n 5 kilometer door onze stad Nienhoven. En daarna geniet je van een heerlijke tapasschotel met fijne kazen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Deelnameprijs €25 per persoon en je schrijft best vooraf in. Alle details in de activiteitenkalender op onze website radioninoven.be. Dit is trouwens de seizoensafsluiter van de Lotgenotencontact bij Kanker Nienhoven. Gaat door komende vrijdag 3 juli. Je vertrekt om 5 uur stipt aan huis B. Dat is dus in die Dreefstraat 23 hier in Nienhoven.

live vanuit het Ninja Shopping Center in Ninove. Dit is Radio Ninove. En nu richting 12 uur met Somber en Undressed. En daarachteraan vandaag ook nog Rudimental en These Days. Geniet nog van je zaterdag.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
4: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
3: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Een heel goeiemiddag.

0: Roxy Dekker en Sugar Daddy. Het zou misschien afgelopen week eerder een karamel geworden zijn als die wel niet gesmolten is. Want man, wat was dat afgelopen week hier in Ninoven. In ieder geval, het is zaterdag 12 uur gepasseerd. Tijd voor een terugblik op het nieuws van de afgelopen week in Ninoven, in de week van Ninoven. Tussen nu en 2 uur. Al het nieuws uit Ninoven dus, dat en alleen maar de beste muziek. Net zoals deze.
1: Radio Ninoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

Kato en John en Turn the Lights Off. Allemaal goed, zolang ze de airco hier in de studio maar niet uitzetten. Het was afgelopen week warm, dat moet ik jou niet vertellen. En dat hebben ze ook gemerkt bij de afvalintercommunale ILVA, die het afval ophaalt en die de containerparken in de buurt openhoudt. De mannen van de vuilniskar die zijn afgelopen week iets vroeger vertrokken op hun ronde om ervoor te zorgen dat ze het warmste moment van de dag konden vermijden. En ook de openingsuren van de recyclageparken zijn afgelopen week aangepast. Ook vandaag zijn er daardoor nog andere uren waarop je naar het recyclagepark kan. Nog tot en met 3 uur deze namiddag is het recyclagepark open, zodanig dat die mannen van ILVA niet in het heetst van de dag moeten werken. Dus als we nog iets moeten wegbrengen, het is voor 3 uur deze middag te doen.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. In Ninoven vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah. We love Ninoven.

wou zeggen, nog niet zo heel oud, maar uit 2008. Dus dat is ook al bijna 20 jaar geleden, hè. Deze Sweet About Me. Goed nieuws, want onze Rode Duivels hebben eindelijk eens gewonnen op het WK voetbal. 1-5 deze morgen tegen Nieuw-Zeeland. En zo gaan ze dus door, zijn ze groepswinnaar. De match die kon je wel niet volgen op het Ninjaplein, omdat het net iets te vroeg was. Om 5 uur begon ze eraan. Maar de volgende wedstrijden van onze Duivels, die ga je dus wel kunnen volgen daar op het Ninjaplein. Het is te hopen dat we dan ook kunnen feestvieren, hè. Ik zie wel een link. Geen fantastisch resultaat als we allemaal komen kijken. En de wedstrijd die dan niet wordt uitgezonden, dan stunten ze 1-5. Kom aan, de volgende keer ook minstens 5 doelpunten, de mannen.

Icehouse en Crazy hier bij Radio Ninova. Ik werd de afgelopen week zot van die hoge temperaturen. Al valt dat vandaag in Ninova precies toch nog mee. 27 graden op dit moment geeft de thermometer hier aan het Ninja Shopping Center. Vandaag valt er misschien wel een bui hier en daar. Temperaturen die maxima halen rond de 32 graden. Vanavond neemt de bewolking opnieuw toe en kan er ook een bui vallen. Later op de avond kan er ook stevige regen bij zijn. Temperaturen bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw overwegend droog met wel wat wolken, af en toe de zon ook en een temperatuur rond 26 graden. Begin volgende week iets rustiger en droger en nog zo'n 25 graden dan.

Faithless en God is a DJ. Wel, deze DJ, deze God, gaat even een glaasje water halen. Zometeen na het nieuws van 1 uur, deel 2 van De Week van Innova.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
4: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
3: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Radio Nienhoven. Goedemiddag.

Ed Sheeran en Camera op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Ninove. Het is 1 uur gepasseerd. Tijd voor het tweede deel van de week van Ninove. Met een terugblik op al het nieuws uit de Ninove van de afgelopen week. Dat en alleen maar de beste muziek. Net zoals deze van Marvin Gaye.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: moet nog komen.
1: Pommel in Thijs en het beste moet nog komen. Ja, afgelopen week ook nieuws in Ninove over de Moermanszitte. Want de stad Ninove wil de Moermanszitte verkopen. Maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want de erfgoedwaarde van de voormalige kantfabriek die moet behouden blijven. En een groot deel van de zitte ligt ook in overstromingsgebied. De stad Ninove voert daarom gesprekken met woonmaatschappij Dender Zuid om het gebied te ontsluiten via percelen die vandaag al eigendom zijn van de woonmaatschappij. De stad mikt naar eigen zeggen op een gemengd en kwalitatief project binnen de grenzen van het economische. Haalbare. Dus misschien wel binnenkort nieuwe huisjes daar op die oude Moermanszitte. Wie weet.

dacht heel lang dat dit eigenlijk het officiële WK-lied was. Maar had ik me even vergist, het is blijkbaar een ander. Al had ik dit ook wel niet zo heel slecht gevonden hoor. Shakira en Zoo hier bij Radio Ninove. Zometeen een update van het nieuws met Kurt, maar eerst deze nog. You ain't seen nothing yet.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: We love Ninove.

zozeer maar. Hij kan meer dan alleen maar een pizza calzone zingen. Geweldig. Helemaal terug naar 1996 met deze van Eros Ramazzotti. Hear the clock ticking on the wall.

Lionel Richie en All Night Long. Er zijn afgelopen week prijzen uitgedeeld. Meer bepaald de prijs Toerisme 2026 van de VVV Nienhoven. En die gaat dit jaar naar VZW het Giro Paksken. De vereniging wordt met de prijs bekroond voor haar inzet voor het jeugdtoerisme in Groot Nienhoven. Onder meer via een kampeerweide die ze hebben en verblijfsmogelijkheden voor jeugdgroepen. Een dikke proficiat met die prijs, zou ik zeggen.

progression of the groove.

Alcazar en Crying at the Discotheque. En zo gingen wij stilaan richting de klok van 2 uur. Zometeen dan is Sven er om jouw gezelschap te houden met alleen maar de beste muziek. Mij hoor je volgende week terug. Nog een fijne zaterdag, nog een fijne weekend. En vergeet niet af te koelen, hè.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
4: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
3: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

10 keer trad hij op in Nederland in de Johan Cruijff Arena daar in Amsterdam. Maar toch heeft hij het nog altijd over The American Girls. Vrij pijnlijk voor de Dutch Girls, denk ik dan. Gelukkig dat hij niet naar ons land is gekomen. 2:10 op deze zonnige zomerse tropische zaterdagnamiddag. Jij luistert naar Radio Ninove. Welkom.

0: zeggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Guilty as charged, deze Teddy Swims van vorig jaar. Nu neem ik je eventjes mee naar volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag, dan is het zo'n 10 à 15 graden minder warm, schat ik. Wel, dan organiseert spellenclub Kierwiet een familiespeeldag. Ze doen dat vanaf 2 uur in de namiddag tot 10 uur 's avonds in buurthuis Het Kouterken in de Kouterbaan in Okegem. En daar kan je dan kennis maken met een bijzonder ruim aanbod aan bordspellen. En dat voor kinderen vanaf 3 jaar. Er zijn ook volksspelen en XL-spelen, ook altijd bijzonder leuk. Er is ook een gratis familie escape room voorzien, waar zowel jongeren als minder jongere spelers samen op avontuur kunnen gaan. Er is absoluut geen deelnameprijs en de drank en de versnaperingen die zullen daar verkrijgbaar zijn aan de bar aan zeer democratische prijzen. De familiespeeldag dus van Spellenclub Kierwiet volgende week zaterdag in buurthuis Het Kouterken vanaf 2 uur in de namiddag. En nu in je eigen taal meezingen met Kloek.

Dat is hun goed recht. Hè. We don't talk anymore. Charlie Puth en Selena Gomez. Zal ik dan maar een beetje praten over het weer bijvoorbeeld. Waarom niet? Wel, deze namiddag bijzonder zonnig en drukkend warm. Behalve aan onze kust, want daar heeft het al stevig geregend. Dat heb je ook gehoord in het nieuws. Maar hier in Nienhoven dus volop zonneschijn. Maxima tot 38 graden. Vanavond en vannacht ook hier kans op onweer. Hou daar dus rekening mee. Morgen brede opklaringen. Daarna opnieuw regen en onweersbuien. En dan komen we uit op zo'n 32 graden wat de temperatuur betreft. Volgende week iets frisser bij aangename 25 graden. Toch wel iets om naar uit te kijken, denk ik. Het nieuws uit Nienhoven komt er zo meteen aan. Krijg je van Kurt na dit zomerse deuntje. One Love, Bob Marley uiteraard. Goedemiddag.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah. Radio Ninove.
10: We love Ninove.

hetzelfde uit het vierde studioalbum van deze groep Parade uit 1984. Spandau Ballet en Only When You Leave. Dan ga je heel wat leuks missen, want we hebben hier nog wat leuke platen klaarstaan. Onder andere dat fantastische pianootje van Magnetic komt er nog aan voor 3 uur. Maar eerst neem ik je eventjes mee naar Okegem, naar het huis. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt of dat je daar al kennis mee gemaakt hebt. Maar in het huis, daar kunnen jong en ook minder jong elkaar ontmoeten. En dat heel gemoedelijk bij een tasje koffie of thee en een stukje taart daarbij. En met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd er onlangs ook een bak project toegevoegd aan dit project, het huis in Okegem. Het is gelegen in de oude pastorie van Okegem aan de Frans van der Perkaai. Daar moet je dus zijn. Zeker de moeite waard als je daar eens in de buurt bent om even binnen te springen in het huis in Okegem. En dan nu naar 2024, Miles Smith.

is momenteel in het land. Dat veronderstel ik toch, want ze treedt vanavond op Werchter Boutique. Ze is daar de headliner, deze Katy Perry. Wie mogen we daar nog verwachten? Wel, Pitbull zal er ook zijn opwachting maken. Mika, onze eigenste Pommelien Thijs, deze namiddag tussen 4 en 5. En momenteel is daar James Archer het beste van zichzelf aan het geven. Werchter Boutique, vandaag dus op het Festivalpark in Werchter. Lekker warm. Goed. Volgende week ook een leuk feestje hier in Ninove. Festiloco, vergeet het niet. Als je nog geen tickets hebt, doe het nu. En wat wij nu gaan doen, is piano spelen. Jawel, het bekendste pianodeuntje van dit moment. Dit is De Bauza en Magnetic. Prettig weekend.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
4: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
3: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

melodieën en dansen als Rihanna, moet dat dan ook op de muziek van Rihanna, vraag ik mij af. Daar kan voor gezorgd worden, maar daar ga ik nog eens goed over nadenken. Eerst iets helemaal anders. De busgebruikers onder jullie, voor hen belangrijk nieuws, want de lijn past vanaf 1 juli, dus dat is vanaf aanstaande woensdag, haar dienstregeling aan. En hier in Nienoven zijn er ook wijzigingen die hebben gevolgen voor de buslijnen 62, R24 en R53. Als jij daar soms gebruik van maakt, moet je dus zeker even gaan kijken op hun website of via de app van de lijn. Daar vind je de aangepaste dienstregeling van de lijn, dus vanaf aanstaande woensdag 1 juli. Zometeen heb ik Sunburn voor jou, Homewrecker. Maar eerst gaan we naar Australië bij Kylie Minogue. I believe in you.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

Heel eventjes stonden ze helemaal bovenaan de hitparade hier in Vlaanderen. Maar wel een dikke hit te pakken. Homewrecker van Summer tot 3:20. Ik heb heel belangrijk nieuws voor de circusgangers onder jullie. Je zal het misschien wel al gemerkt hebben. Sinds een week of twee staat Circus Pipo op het gemeenteplein in Meerbeke. En normaal gesproken was het voorzien dat er voorstellingen gingen doorgaan tot en met morgen. Maar er is een grote maar. En je kan het al raden waarschijnlijk. Wegens de grote hitte worden al die voorstellingen hier in Meerbeke geannuleerd. Misschien heb jij wel tickets al besteld, gekocht. Wel, die blijven geldig voor alle voorstellingen op andere locaties. En een andere locatie, dat zou bijvoorbeeld Herzelen kunnen zijn, niet zo heel ver hier vandaan. Vanaf 8 juli slaan ze hun tenten op in Herzelen, dus dan kan je jouw tickets gebruiken daar in Herzelen. Maar hier in Nienhoven zal het dus jammer genoeg niet meer lukken, want de resterende voorstellingen die werden dus geannuleerd wegens de hitte. En wij gaan door nu met Mariah Carey, Fantasy.

ons hart gaat wat sneller slaan als Olivia Trappaniers in de beurt is hier samen met Reggie en You Have a Heart. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Keurt. Wij gaan eerst even de weerkaarten er nog bij nemen. Deze namiddag volop zon, drukkend warm en zo'n 38 graden op de thermometer. Vanavond en vannacht kans op onweer, mogelijk morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien hier in Ninove bij zo'n 32 graden. Volgende week wordt het allemaal wat frisser, gaan we richting de 25 graden.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. In Ninoven vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven.

in de ban van de supersterren. Ik heb er zo meteen eentje klaarstaan voor jou. Maar eerst gaan we wandelen, want morgen dan organiseert cultuursmakers Pajottegem een wandeling in Lieferingen. Jawel, hier in Ninove, het kleinste dorpje van Ninove. Er is daar keuze uit een wandeling langs rustige weggetjes van 5 kilometer, 8 kilometer of 11 kilometer. Deelnemen, het is gratis. Als je lid bent van cultuursmakers, is dat niet het geval. Dat is helemaal niet erg. Dan betaal je amper 2 euro'tjes. En inschrijven, dat kan heel eenvoudig via de link in hun in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. Als je dan mee wil gaan wandelen, afspraak morgen namiddag om 2 uur aan de Onze Lieve Vrouwenkerk Lieferingen, plaats nummertje 1 in Lieferingen. Daar moet je zijn voor deze leuke wandeling. En dan nu onze superster Ed Sheeran.

Eerder deze maand vierde ze haar 72e verjaardag, deze Gianna Nannini. En Imashi was dat. Ik heb er nog eentje die jarig is. Want de kunstplatform Ruimte 193, zij vieren nu hun eerste verjaardag. En dat doen ze met een overzichtstentoonstelling, Meeting Point genaamd. Daarin kan je dan verschillende werken gaan bekijken van kunstenaars die er het voorbije jaar allemaal hebben geëxposeerd in Ruimte 193. Je kan de tentoonstelling vandaag en morgen gaan bekijken in Ruimte 193, uiteraard in de Albertlaan 193 hier in Ninove. En dat in de namiddag telkens tussen 2 en 6. Meer informatie omtrent deze Meeting Point overzichtstentoonstelling vind je in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. En nu gaan we dansen, nu gaan we swingen met Faithless en Bebe Rexha, The New Religion.

uit de film Nothing Hill, Ronan Keating en When You Say Nothing at All. Zal ik dan maar iets vertellen? Bijvoorbeeld dat het nieuws van 4 uur er zo meteen aankomt. Jeroen Verkruijsen gaat daarvoor zorgen. Maar eerst nog The Man, Aloe Black.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond 1 slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.

Of Van Baag en Miles Away tot 6:30. We zitten helemaal geen miles away, maar we zitten hier midden in het centrum van Ninove in Ninia Shopping. Daar is onze studio gevestigd. We zitten hier nog live tot 6:00 vanavond. Het is vandaag 27 juni. Dat betekent inderdaad dat het schooljaar er zo goed als helemaal op zit. Nog 2 daagjes school officieel. En om dat schooljaar mooi te eindigen en de vakantie goed in te zetten vooral, organiseert de gezinsbond Appelterre Eichem, en dat voor het eerst, een einde schoolfuif. Dat voor alle kinderen van Appelterre Eichem. Het dansfeest vindt nu plaats, deze namiddag en ook vanavond, in de zaal Pax in Appelterre Dorp. Daar moet je zijn. Kinderen van 6 tot 12 jaar, zij kunnen er terecht vanaf nu tot 7:00 vanavond. En dan vanaf 8:00 vanavond tot 11:00 zijn de tieners aan de beurt van 12 tot 18 jaar. De inkomsten bedraagt 5 euro'tjes per kind. Dus een leuke fuif daar van de gezinsbond van Appelterre en Eichem om het einde van het schooljaar in te luiden. En vooral de vakantie natuurlijk. When the road

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging. De beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark Willie K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: Het is vandaag 27 juni en dan moeten we echt even richting Halle trekken. Want de zanger, entertainer en vooral een sympathieke kerel, Wim Soutaar, hij is vandaag jarig, jawel. Bij het grote publiek brak hij door dankzij zijn deelname aan Idol 2003. En daar scoorde hij toen natuurlijk een dikke hit.
1: Radio Ninove.
0: Vandaag mag hij 52 kaarsjes uitblazen. Van harte proficiat Wim Soutaar. En dit is hem dus allemaal.

Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En dat verplicht mij natuurlijk om het over het WK voetbal te hebben. Wel, komende nacht staan er opnieuw zes wedstrijden op het programma. Te beginnen met Panama tegen Engeland en Kroatië neemt.

0: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove.
9: We love

van 1993 tot 2001. En toen waren ze helemaal uitgezongen, dit Australische popduo Savage Garden en I Want You. Ik kan me voorstellen dat het nu net iets te warm is om te gaan wandelen. Ik denk daar net zo over. Maar volgende week zondag, dat is een heel ander verhaal wel. Dan is er een begeleide wandeling van Okegem naar Pamel met de historische bunkers en verrassende elementen. En dat interesseert me wel. De tocht die is zo'n 9 kilometer lang. Ook dat is perfect. Vertrekken volgende week zondag om 2 uur in de namiddag aan de kerk van Okegem. Zet het in jouw agenda. Wee!

Ja, we hebben het allemaal wel eens. I've seen that face before, I've heard that voice before. Grace Jones was dat hier bij Radio Ninove. En ik die dacht dat alle examens al achter de rug waren, maar niks is minder waar. Ik heb het eventjes opgezocht. De universiteitsstudenten, zij hebben de komende week nog een aantal examens voor de boeg. En dat betekent natuurlijk ook dat er nog moet gestudeerd worden. En dat kan ook hier in Ninove, want nog tot en met volgende week zondag 5 juli kunnen studenten terecht in de studiezaal in de Berdam langs de Brusselse Steenweg hier in Ninove om samen in alle rust te studeren. De studiezaal die is op weekdagen open vanaf 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds, in het weekend van 9 tot 8 uur. Een plek reserveren, dat is niet mogelijk, gewoon langsgaan en een beetje hopen dat er nog een plaatsje voor jou is. Meer info hieromtrent vind je trouwens op de Facebookpagina Studeren in Ninove. Dus als jij zo'n universiteitsstudent bent, nog een paar dagen, nog een weekje misschien, nog eventjes alles geven. En dan volgende week ben je er helemaal van af en kan je dus volop gaan feesten op Festiloco bijvoorbeeld.

Ze wonnen er 2 Grammys mee, deze Amerikaanse Train en The Drops of Jupiter. Zometeen het nieuws van 5 uur, dat krijg je van Jeroen. Eerst deze Alex Warren nog en Fever Dream. Out

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond 1 slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

recht uit het vriesvak, de Bruno Mars en I Just Might. Volgende week, zaterdag 4 juli, dan treedt hij op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, deze Bruno Mars. Maar wij blijven gewoon in Ninove ook volgende week, want ook hier is er een fantastisch feestje dat doorgaat volgende week zaterdag. Ik vertel er je zo meteen alles over. Blijf dus zeker luisteren naar Radio Ninove. Nog tot 6 uur, live vanuit Ninia Shopping, met nu uit de 80s, A Night to Remember, Shalamai.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

next summer. Dat is te laat, jongeman. Het moet nu gebeuren, deze zomer. Volgende week zaterdag meer bepaald. Want dan is het Festiloco time hier in Ninove in het Stadspark. Het feestje van de zomer van 2026. Met allemaal optredens van onder andere Willy Sommers, Sam Goris, Mark Whittaker, Ruben van Gucht, ook hij zal erbij zijn. En uit Nederland, Too Unlimited. En om je al helemaal voor te bereiden voor volgende week, heb ik hun eerste hit die ze scoorden uit 1991. Klaargezet. Get ready for this. Dit is Ray and

hoogstwaarschijnlijk zitten die zwoele nachten er wel voor iets tussen. Don't be so shy, take your clothes off. Dat was Imani hier bij Radio Ninove. En over zwoele nachten gesproken, vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij zo'n 32 graden. Plaatselijk kan er ook morgen een onweersbui vallen. De dagen daarna zakken de maxima naar 25 graden. Het nieuws uit Ninove met Kurt zometeen na deze hier uit de 60s van Marvin Gaye.

Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. In Ninoven vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van

0: Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down On Me. Het is 20 voor 6 geworden op deze zaterdag namiddag. Kermis Winnik komt eraan volgend weekend en naar aanleiding daarvan wordt volgende week zaterdag een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften georganiseerd. De wedstrijd start volgende week zaterdag om 3:00 in de namiddag ter hoogte van Trefpunt Winnik aan de Bokkendries. Nadien zijn er nog optredens van Les Poulains en Vinegar Soul en Horny Bees. Meer info uiteraard in onze activiteitenkalender. Je kent ondertussen de weg op onze website radionienove.be.

De Zweedse Robin was dat. En Keep This Fire Burning. We zaten daarmee in 2002. Ja, Zweden, ze moeten het opnemen tegen Frankrijk, denk ik. In hun volgende wedstrijd op het WK-voetbal. Dat wordt alles behalve makkelijk. Zometeen heb ik Texas voor jou, de Black Eyed Boy. Maar eerst gaan we nog eens serieus swingen en dansen met Kato samen met John.

Charlene Spittery en de andere leden natuurlijk van de Schotse band Texas met hun Black Eyed Boy. De kleuren van zijn ogen ken ik niet, maar zometeen om 6 uur is er wel nieuws met de Jeroen Verkruijsen. En daarna zitten onze Jean-Marc de Vroede natuurlijk opnieuw in jouw radio tot de 8 uur vanavond. Zijn eerste plaat wordt die van T-Paw en China in Your Hand. En verder ook nog Olivia Dean met So Easy en Selena Gomez, die mag je ook verwachten straks tussen 6 en 7 met haar Wolves. Ik heb er nog 2 voor jou. Modern Talking komt er zo meteen aan uit die 80s. Maar eerst heb ik nog Rag & Bone Man voor jou en zijn Human. En daarmee zijn wij dan echt helemaal weg. Salut!

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond 1 slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam erbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
4: Hey, hallo, goedenavond.

sun. Met eentje uit 87 begonnen wij vandaag dit programma Tipo China in Your Hand. En zo net hoorde je Grace met Freedom. Tot 8 uur ben ik bij jullie hier bij Radio Nienhoven. Nog eventjes een bedankt woordje in de richting van collega Sven Pillemon voor de afgelopen 4 uur. Goedenavond, dit is Daan.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Olivia Dean en So Easy, een welbekende hit uit dit jaar. Terug naar 1991 met de Australische rockband In Excess. U kent ze nog wel natuurlijk van Suicide Blonde en dergelijke meer. Maar we draaien nog een keertje Disappear.

Selena Gomez en Wolves. Ook tijdens de zomervakantie organiseert de BIP van Nienhoven een voorleesuurtje voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Uiteraard zijn ook de broertjes, zusjes en de nieuwsgierige ouders altijd welkom. Het voorleesuurtje is volledig gratis en vindt plaats in de BIP van Nienhoven, u wel gekend Graanmarkt nummer 12. Volgende week, zaterdag dus, 4 juli vanaf 10 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.

0: Uit de jaren 70, Donna Summer en Last Dance. Momenteel zo'n 32 graden met een wind die waait uit het zuidwesten zwak tot matig. Vannacht wordt het ongeveer 20 graden. Morgen droog met veel wolken, af en toe zon en een maximum temperatuur van 26 graden.
1: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers

0: kunnen ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Ninove.

The Look of Love, zo van die platen die je straks meerder zult te horen krijgen in 80s at 8. Dit was ABC. De voorloper van Die Die nog eventjes hier bij Radio Nien over Shakira en Zoo. Come on.

De Kruiners en Ik Wil Je. Als jij wat organiseert met je clubvereniging of met vrienden, wel laat het ons weten. Wij laten het aan Groot Nienhoven weten. Bovendien wordt jouw activiteit dan ook vermeld op onze website www.radionienhoven.be. Stuur gewoon even een mail naar agenda@radionienhoven.be en wij doen de rest voor jou. Op naar het nieuws van 7.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
5: Nogmaals een goede avond.

Summer of 69, zeker eentje om op te schrijven en te onthouden, maar ook deze van dit jaar, de Summer of 26, als je het mij vraagt. Brian Adams opende om 7 uur en u hoorde zo net Milk Inc. met Unstoppable. 1986 was een grote hit voor Survivor. Hier zijn ze nog een keertje bij Radio Nienhoven met hun fantastische hit Burning Heart.

Alan Walker in duet met Eva Max en Alone. Ook deze zomer zijn er parkconcerten in het Stadspark van Nienhoven. Op maandag 6 juli zijn er optredens voorzien van Tim en Jim, de Romeo's en Jens met liveband. De avond wordt er afgesloten met een DJ-set van DJ Liam. De parkconcerten beginnen om 18.30 uur 's avonds en de inkom is er volledig gratis.

Maxime en Babette. Trouwens, Maxime ook binnenkort in Nienhoven te bekijken en te beluisteren op de Graanmarkt. Dat waren ze nog een keertje met Hoe dan ook. Bohemian Rhapsody is een nummer in rhapsodische vorm van de Britse rockgroep Queen. Het verscheen op het album A Night at the Opera uit 1975. Het was een wereldwijde hit voor de groep in 75-76 en de heruitgave eind 91 werd ook een hit. Het wordt algemeen beschouwd als een van de succesvolste platen aller tijden. Is this-

0: Jesse G featuring B.O.B. en Bryce Tag. Momenteel zo'n 31 graden met een wind die zwak matig waait, komende uit het zuidwesten. Vannacht dalen de temperaturen tot een 20 graden. Morgen verwachten we droog weer met veel wolken. Af en toe komt de zon erdoor en maximum wordt het dan 26 graden.
1: Zaterdag 27 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. In Ninoven vindt in het weekend van 22 en 23 augustus de 17e editie van Mega Jens Beach plaats. Dat is een beachvolleybal-evenement van Mevok Meerbeke op de terreinen achter de sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd ter nagedachtenis van voormalig clubspeler Jens van Isterdaal. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor jongeren en recreanten. Op zondag komen de competitievolleyballers in actie bij de heren, dames en gemengde teams. Bezoekers kunnen

Nu ook terecht in de beachbar en voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Meer hierover op megajensbeach.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

Millennium, Robbie Williams, zo net gehoord na het regionale nieuws hier bij Radio Nienhoven. Gevolgd door Jelly Roll en I'm Good. Even luisteren naar hun debuutsingle uit 84. Bronski Beat, hier zijn ze nog een keertje met Small Time Boy.

Until I Find You, Stefan Sanchez en M. Bijholt. Voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch graag een boek leest of een film kijkt, wel, de BIP komt nu ook aan huis. Wel, hoe werkt het? Wel, eerst moet je je aanmelden via bip@ninove.be en vervolgens neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking. Samen bespreken jullie interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden de boekstrips, dvd's of cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald. Niet vergeten als je hiervan wil gebruik maken. Meld je aan via bip@ninove.be.

Harry Styles en American Girls. We naderen stilaan de klok van 8 uur. Dat betekent nieuws en dan ook nadien 80's at 8 hier bij Radio Nienhoven. Jamiroquai, nog een keertje uit 96 met Virtual Insanity. Graag tot volgende week. Dag.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Ninove Nieuws.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de Meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de Meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de Meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden.